Dit was in jaren 50 uitvoering van Samai Mohayer door de Egyptische radio-ensemble van Saleh Abdelhay. U luistert naar de muziek van de Ottomaanse Turkse componist Tamburi Jamil Bey. We luisteren straks weer naar deze prachtige Egyptische ensemble, maar nu eerst enkele werken van Jamil Bey uitgevoerd door Turkse virtuozen zoals Halil Karaduman op de kanoen.

Dit is De Nacht met Oude Muziek. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Vanaf 25 euro per jaar bent u dat en helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit is de Oude Muzieknacht van de Concertzender te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur. En kijk die voor de speellijst in de gids op concertzender.nl of in de app.

U luistert naar de oude muzieknacht van de Concertzender. De volledige speellijst van de aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of in de app.

U luistert naar De Nacht met Oude Muziek. Wilt u weten wat u heeft gehoord? Kijk dan op de pagina van dit programma in de gids op concertzender.nl of in de app.

Dit is De Nacht met Oude Muziek. Luistert u graag naar de concertzender en bent u nog geen donateur? Vanaf 25 euro per jaar bent u dat en helpt u ons bijzondere muziek te blijven uitzenden.

Dit is een nachtprogramma met oude muziek van de Concertzender, wekelijks te beluisteren in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3 en 7 uur.

U luistert naar de oude muzieknacht van de Concertzender. De volledige speellijst van de aflevering vindt u in de gids op concertzender.nl of in de app.

U hoorde de symfonie in C groot, het opus 11 van Jozef Antoni František Elsner. Bogusław Davidov leidde het Opole Philharmonisch Symfonieorkest. Deze week laten we in de ochtendeditie steeds een wat minder bekend werk van Antonín Dvořák horen, gevolgd door een compositie van een van zijn vele leerlingen. Pianist Ivo Kahanek speelt nu van Dvořák zijn 12 silhouetten opus 8 en daarna nog een korte polka.

Dat was als laatste de Polka in E groot van Antonín Dvořák, gespeeld door pianist Ivo Kahanek. En daarvoor speelde hij de 12 silhouetten opus 8. Violist en componist Jaroslav Kocian was een van de vele leerlingen van Dvořák. Hij leefde van 1883 tot 1950 en hij was beroemd om zijn vertolkingen van vioolwerken van Johann Sebastian Bach. Václav Snítil en Jozef Hála spelen nu enkele werken voor viool en piano van Kocian. Ze beginnen met de Humoresque opus 17, nummer 2.

Dat was tot slot de Hymne au Printemps van Jaroslav Kocian. U hoorde violist Václav Snitil en pianist Jozef Hala. De titels van de andere werken die ze speelden kunt u terugvinden op de pagina van dit programma op concertzender.nl. Op die website vindt u ook informatie over de vele andere programma's die de Concertzender uitzendt. 7 dagen per week, 24 uur per dag. En we kunnen dat niet zonder uw steun. We zijn voor ons voortbestaan grotendeels afhankelijk van giften, groot en klein. Meer informatie vindt u onder het kopje Steun de Concertzender op de website of in de app. In de ochtendeditie gaan we verder met 2 tracks van het album Fantasie. En hierop speelt Alexander Melnikov fantasieën van 7 verschillende componisten op 7 verschillende toetsinstrumenten. Vandaag hoort u 2 fantasieën van Mozart, gespeeld op fortepiano.

Dat waren achtereenvolgens de fantasie in C-klein KV-396 en de fantasie in D-klein KV-397, gespeeld door Alexander Melnikov op een kopie van een Anton Walter fortepiano. En de muziek was natuurlijk van Mozart. Iets heel anders nu. De sonate voor althoorn en piano uit 1943 van Paul Hindemith. In een blaasorkest neemt de althoorn meestal een van de middenstemmen voor zijn rekening. En dan vooral in een ondersteunende en verbindende rol. Maar in deze sonate staat het instrument dus op de voorgrond.

Teunis van der Zwart op althoorn speelde met Alexander Melnikov aan de piano de sonate voor althoorn en piano uit 1943 van Paul Hindemith. Twee stukken nu van de Nederlandse componist Robert Nasveld. Basklarinettist Harry Sparnay en pianist Polo de Haas spelen Preparations for Coma. En daarna speelt het Estse NYYD-ensemble Nasvelds Music for the Billions.

Dat was als laatste Music for the Billions van Robert Nussfeld, gespeeld door het NYYD Ensemble. En daarvoor hoorde u Preparations for Coma door Harry Sparnay op de basklarinet en Polo de Haas aan de piano. We eindigen de ochtendeditie van vandaag met muziek van de cd From Silence van de Spaanse gambist Miguel Bonal. U hoort als eerste een bewerking van Recuerdos de la Alhambra van Francisco Tárrega.

Gambist Miguel Bonal speelde tot slot een bewerking van Après un rêve van Gabriel Fauré. En daarvoor speelde hij muziek van achtereenvolgens Francisco Tárrega, Carl Friedrich Abel en Tobias Hume. En met deze muziek van het album From Silence besloten we deze aflevering van de ochtendeditie. Samenstelling en presentatie van de afgelopen 3 uur, Niklas Hoekstra. En alle muziek was afkomstig uit de collectie van Muziekweb. Ik wens u nog een mooie dag en graag tot morgen.

Welkom bij de Concertzender. U luistert naar Sanssouci. De afgelopen weken kon u horen hoe Mozart door Zuid-Duitsland en Parijs terug naar Salzburg reisde. Hij hoopte op een vaste aanstelling of een lucratieve opdracht. Maar de oogst was mager. Geen baan in Mannheim, geen opera in Parijs en tot overmaat van ramp stierf zijn moeder. Mozart was blij dat hij weer in Salzburg aan het hof werd toegelaten. Maar midden 1780 keert het tij. De keurvorst van de Palts wil toch een opera van Mozart. De vorst is ook hertog van Beieren en heeft inmiddels zijn residentie van Mannheim naar München verlegd. Een welkom toeval, want in München wonen veel meer mensen en het ligt naast de deur. Mozart begint er meteen aan te werken. En in januari van het volgende jaar wordt het werk met groot succes opgevoerd. De naam van de opera is Idomeneo. Idomeneo is in alle opzichten een nieuw begin in Mozarts operacarrière. Voor het eerst toont Mozart zijn dramatisch genie. Normaal zijn Italiaanse opera's erg rigide van opbouw, maar Mozart breekt met veel conventies van de opera seria. Veel nummers hebben een open einde en gaan direct in elkaar over. Droge recitatieven worden vervangen door zang met begeleiding. Al meteen in de eerste scène zit de vaart er goed in.

U hoorde de eerste scène uit Idomeneo. Details over de solisten en een samenvatting van het verhaal zijn te vinden op onze website. Voor de flexibele manier waarop hij Idomeneo toonzette, haalde Mozart zijn inspiratie in Parijs. De Franse tragédie lyrique was lang niet zo zwaar gebonden aan vaste schema's als de Italiaanse opera seria. Misschien weet u het nog wel. Mozart probeerde in Parijs een opdracht binnen te halen voor een Franse opera. Dat mislukte. Maar de Franse esthetiek zit overduidelijk in Idomeneo. Dat blijkt ook uit het ballet dat er tussen de eerste en de tweede acte zit. Tegenwoordig wordt dat meestal weggelaten. Reden te meer om er nu wel een stukje van te laten horen.

U hoorde een deel van de balletmuziek uit Mozarts Idomeneo, gespeeld door het Stuttgarter Kammerorchester. Eén ding kon Mozart niet zomaar veranderen. Sterzangers in de Italiaanse opera wilden hun kunsten vertonen. Tenor Anton Raaf, die de titelrol kreeg, was een publiekslieveling. Dus Mozart was gedwongen om voor hem een ouderwetse bravour-aria met veel vocale capriolen te schrijven. Gelukkig hoeft dat bij een genie als Mozart niet ten koste te gaan van het drama. We gaan luisteren naar Fuor del Mar, Idomeneo's aria in het tweede bedrijf.

Dat was de aria Fuor del Mar, voorafgegaan door het recitatief Qual mi conturba i sensi. Onderwijl was Mozart nog altijd in dienst van de aartsbisschop. Hij had dus kerkmuziek te schrijven. In zijn laatste jaar in Salzburg schreef hij nog een uitgebreide vespers. De Vesperae Solennes de Confessore. Eén deel, het Laudate Dominum, is alom geliefd. Maar ook de rest verdient het om gehoord te worden.

U hoorde de overbekende Vesperae Solennis de Confessore van Mozart. Details vindt u op onze website. Daarmee staan we aan de vooravond van Mozarts vlucht naar Wenen. Hoe dat alles verloopt en welke muziek hij daar maakt, hoort u volgende week. Dit programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

0: Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Willem Brons presenteert. Iedere vierde zondag van de maand kunt u luisteren naar muzikale voorkeuren van pianist Willem Brons, voorzien van een korte toelichting. Muziek buiten de grenzen van zijn programma Het Piano Atelier. Vandaag gaat u luisteren naar muziek van Debussy en Bartok en we besteden vooral aandacht aan de dirigent Eduard van Beinum.
1: Ja, we keren terug naar het verleden. Het Concertgebouworkest onder leiding van Eduard van Beinum. Ooit heb ik van Beinum zelf een live meegemaakt in 1953. Ik was pas 16 jaar, zat nog op de middelbare school, ging naar een jeugdconcert en hoorde onder meer de Haydn-variaties van Brahms. Het eerste wat opviel, hij dirigeerde zonder stok. Maar ik herinner me ook dat de gebaren van Beinum voor mij iets gevleugelds hadden. Een merkwaardige typering, maar ik vermoed dat ik onbewust voelde dat zijn directie fantasievol was, niet dwingend, zoals bij sommigen. Ik kon de dirigent overigens erg goed zien, want ik zat op het podium precies achter de hoorns. De pregnante hoornpartijen in een van de variaties van Brahms klikken in mijn oren soms nog door. Van Beinum voelde zich absoluut niet belangrijker dan de orkestleden. Hij was een primus inter pares. Dat was zijn kracht en ook zijn charme. Vandaag luisteren we eerst naar Iberia van Debussy, een favoriete compositie van hem. Er zijn drie delen. Par la rue et par le chemin, le parfum de la nuit, le matin du jour de fête. U hoort het Concertgebouworkest onder leiding van Eduard van Beinum.

0: U hoorde het werk Iberia van Claude Debussy, uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder leiding van Eduard van Beinum.
1: En we gaan nu luisteren naar het concert voor orkest van Bartok, gecomponeerd in korte tijd tussen 15 augustus en 8 oktober 1943. De eerste uitvoering was op 1 december 1944 door het Boston Symphony Orchestra onder leiding van Sergei Koussevitsky, die aan Bartok ook de opdracht gegeven had. Dat kwam voor Bartok als een geschenk uit de hemel, want hij leed armoede. Hij was de nazi's ontvlucht, maar in Amerika werden zijn composities nauwelijks uitgevoerd en had daardoor eigenlijk geen emplooi. Bovendien werd hij nog ernstig ziek, een vorm van leukemie. De opdracht van Koussevitsky stimuleerde zijn creativiteit enorm. Hij componeerde zelf nog een paar andere substantiële werken, zoals het derde pianoconcert, sonate voor viool solo en zelfs nog het altviolconcert dat niet helemaal voltooid werd. De titel van de vijfdelige symfonie noemde hij Concert voor Orkest. Dat komt, alle secties van het orkest worden vooral ook solistisch behandeld. Zodra het werk in Europa gepubliceerd was, nam Eduard van Beinum het werk op in zijn repertoire. Het werd vanaf 1947 al veelvuldig uitgevoerd en altijd met veel succes, ook tijdens het festival in Edinburgh. De grammofoonopname stamt van 20 september 1948 in één enkele dag. Er zijn vijf delen. Introductie, het spel van de paren, dat wil zeggen steeds een afwisseling van twee blazers, elegie, onderbroken tussenspel, finale presto, een zeer virtuoos stuk waarbij Bartok gebruik maakt van de virtuositeit van de toenmalige Amerikaanse orkesten. U hoort wederom het Concertgebouworkest onder leiding van Eduard van Beinum.

En met het concert voor orkest van Béla Bartók, uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder leiding van Eduard van Beinum, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Willem Brons presenteert. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.

Dit is de concertzender met het zender met het programma Sonoor. In deze aflevering muziek van twee componisten die elkaar kenden als meester en gezel, Olivier Messiaen en Alexander Geur. Messiaen werd in 1908 in Avignon geboren. Op 11-jarige leeftijd trad hij toe tot het Conservatoire de Paris. Toen hij amper 22 was, werd hij tot vaste organist van de Église de la Sainte Trinité in Parijs benoemd. Een positie die hij tot aan zijn dood in 1992 zou bekleden. Als leraar aan het conservatorium had hij een reeks befaamde leerlingen, onder hen Pierre Boulez, Karl-Heinz Stockhausen, Yannis Xenakis en Alexander Geur. Nu volgende compositie, Thème et Variation, voor viool en piano, schreef Messiaen in 1932 als huwelijksgeschenk voor zijn eerste vrouw, de violiste Claire Delbos. Zijn koosnaampje voor haar was Mi, de noot E in het Frans. Hij noteerde de Mi als opdracht bij de opening van de partituur. Voor de première had Messiaen zijn vriend, organist Jean Langlais, gevraagd aanwezig te zijn. Hij schreef hem: maak zoveel enthousiast lawaai als mogelijk en probeer het stuk te laten herhalen, want het is een van mijn beste werken. Het tijdschrift Le Ménestrel schreef een vooruitziende karakterschets. Messiaen streeft voortdurend naar een geestelijke wereld, maar het schrijven van dit soort verheven muziek is niet zonder risico's. Die risico's sloegen op de religieuze, mystieke focus van de muziek, tamelijk ongewoon in het vrijzinnig artistieke milieu van Parijs in de jaren 30.

U hoorde Thème et Variation van Olivier Messiaen met Janine Jansen op de viool en Itamar Golan achter het klavier. Alexander Göhr werd in 1932 in Berlijn geboren als zoon van dirigent Walter Göhr. Hij was een leerling van Arnold Schoenberg geweest. Het gezin vluchtte in 1933 naar Engeland. Het was zijn vader die hem naar zijn leermeester leidde. In 1953 dirigeerde Walter Göhr de Britse première van Messiaen's Turangalila-symfonie. Voor de jonge Alexander was het een openbaring. Hij vertrok naar Parijs om bij Messiaen te gaan studeren. Messiaen's manier van lesgeven was ongewoon. Hij bewoog moeiteloos tussen hindoeïstische ritme, renaissance polyfonie en werken van Stravinsky en Boulez. Muziek moest een fenomeen zijn dat buiten de gangbare categorieën treedt. Zo ontstond Göhr's eigen stem uit een versmelting van zijn dubbele erfenis van Schoenberg en Messiaen. Die stem klinkt helder in zijn Little Symphony uit 1963. Het is een hommage aan zijn gestorven vader. Göhr baseerde het stuk op een akkoordreeks die is gevormd naar het catacombe-deel uit Mussorgsky's Tableau d'une Exposition.

Dat was de Little Symphony van Alexander Goehr door het ASCO Ensemble en het Schönberg Ensemble onder leiding van Oliver Nassen. In 1965 componeerde Goehr zijn Pastorals voor orkest. De titel suggereert een landelijke idylle, maar dat is het niet. De pastorals zijn expressionistisch en intellectueel, maar niet afstandelijk. Recensenten wezen op verwantschappen met zowel Bartok als met zijn leermeester Messiaen, ook al bleef Goehrs muzikale taal altijd eigenzinnig. Goehr zou later aan Cambridge zijn eigen generatie componisten beïnvloeden, onder wie Thomas Ares, George Benjamin en Julian Anderson. Zo werd de keten van meester en gezel voortgezet, van Messiaen naar Goehr en van Goehr naar een nieuwe generatie. Tot slot van deze uitzending hoort u Pastorals, opus 19 van Alexander Goehr. Het BBC Symphony Orchestra staat onder leiding van Oliver Nassen.

En zo klonk dat derde deel uit de 41ste symfonie van Wolfgang Amadeus Mozart door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Karl Böhm. In Forum, in het centrum van Groningen, is de expositie Marilyn Monroe te zien. Het geeft een beeld van de filmsterren die nog steeds een inspiratiebron is voor sterren als Beyoncé, Kim Kardashian en Rihanna. De expositie laat kleding, persoonlijke bezittingen, brieven, foto's, filmbeelden van dichtbij zien. 37 jaar na haar overlijden kwamen haar spullen bij een verzamelaar terecht en die stelt ze nu tentoon in Groningen. Marilyn Monroe speelde in films als Gentlemen Prefer Blondes, The Seven-Year Itch en How to Marry a Millionaire. Monroe was meer dan alleen een sekssymbool en stijlicoon. Haar leven zat vol mysterie, tragedie en eenzaamheid en haar invloed als wereldberoemd popcultuuricoon is tot op de dag van vandaag onverwoestbaar. Luister naar een stuk dat ze zong, My Heart Belongs to Daddy.

name is Lolita. And, I'm not supposed to play

My Heart Belongs to Daddy, dat zong Marilyn Monroe. En de expositie Marilyn Monroe in Forum in Groningen is nog te zien tot en met 25 oktober. In Zutphen gaat vandaag het Internationaal Barokfestival van start. En dat duurt tot en met zondag. Het festival staat volledig in het teken van de historische uitvoeringspraktijk. Het combineert concerten, masterclasses en workshops op 18 locaties in de Zutphense binnenstad. En daarmee wil de organisatie een kruisbestuiving tot stand brengen tussen professionals, conservatoriumstudenten, geoefende amateurs en een breed publiek. Er zijn 24 internationale meesters, circa 60 jonge professionals en conservatoriumstudenten en circa 40 gevorderde amateurs die zich verder willen ontwikkelen in die historische uitvoeringspraktijk. En het programma omvat minimaal 4 concerten per dag naast vele kleinschalige presentaties. Nou, we moeten er 1 concert maar eens uitlichten. En dat is op zondag 5 juli, aanstaande zondag dus. Dan speelt Camerata Traiactina. Liedjes zonder woorden, evergreens uit de Gouden Eeuw. Dit stuk heet Pasticcio Antico.

Het stuk heette Pasticcio Antico, maar u herkende daar ook het stuk Greensleeves in. Het was een stuk gearrangeerd door Camerata Traiactina, een van de groepen die speelt op het Internationaal Barok Festival in Zutphen aankomend weekend. Komende zondag dan presenteert Maripepa Contreras in het Bimhuis de audiovisuele voorstelling Sexy Firmum Lulium, samen met het Marmoussia Orchestra. Als een van de weinige jazzhoboïsten ter wereld verkent zij in deze voorstelling de geschiedenis van haar geboortegrond Almoniécar, ooit de Venetische stad Sexy en later het Romeinse Sexy Firmum Lulium. Met invloeden uit klassiek, jazz en mediterrane muziek brengt ze een eigentijdse, krachtige en vrije muzikale vertaling van haar erfgoed. De visuals van de Libanese kunstenaars Tony Gaetani versterken deze gelaagde live ervaring, waarin beeld en klank, oorsprong en actualiteit samenkomen. Luistert u naar het Marmoussia Orchestra.

0: U luisterde naar Marie Pepe Contreras Quartet met Splendor. Dan is het tijd in deze aflevering van Concertzender Actueel voor onze columnist Olga de Kort. En zij heeft het over Beethoven.
1: Een week geleden was ik in Parijs. Gelukkig niet op de extreem warme dagen. Het was toen slechts 33 graden. Ik was daar voor een muziekconferentie en had heel weinig tijd om nog naar een museum of een tentoonstelling te gaan. Het museum van de Franse beeldhouwer Antoine Bourdelle bleek echter om de hoek te zijn. Ik hoefde maar een paar minuten te lopen. Achteraf gezien de beste keuze voor een steeds warmer wordende dag. Veel groen in het binnenhof, een schaduwrijke tuin, een grote en koele tentoonstellingsruimte, een beschutte beeldengalerij en weinig toeristen. Ook al maakte dit museum aanvankelijk geen deel van mijn programma, was het geen toevallig bezoek. Het museum stond al lang op mijn verlanglijstje. Bourdelle maakte namelijk bijzondere monumentale werken met vaak muzikale achtergrond. En hij had een levenslange fascinatie voor Beethoven en zijn muziek. In 2021 was ik van plan om naar de tentoonstelling over Bourdelle en Beethoven te gaan, maar de corona en de lockdown gooiden toen roet in het eten. En nu stond ik eindelijk oog in oog met Beethovens buste van Bourdelle. Eén van zijn busten, moet ik meteen zeggen. Gedurende 49 jaar maakte de beeldhouwer maar liefst 80 sculpturen, 20 tekeningen en 40 schetsen van Beethoven. Al deze beelden tonen de uiterst geconcentreerde componist met zijn vaste, herkenbare attributen. Gefronste wenkbrauwen, groot voorhoofd en warige leeuwenhaardos. Hij is koppig, nors kijkend, maar vooral gekweld. Het eerste Beethoven-beeld dateert uit 1880, toen Bourdelle pas 19 was, maar dat was slechts het begin. In 1901 maakte Bourdelle een levensgroot beeld Grand Masque Tragique, groot tragisch masker, een vormloze grimaas die volgens criticus Mieczysław Goldberg slechts twee wegen biedt, niets of orde. Twee jaar later volgde zijn Beethoven leunend, met het beeld van een melancholieke en twijfelende kunstenaar. En dan weer een staande Beethoven op een rots of een klif. De beeldhouwer maakte talloze variaties op het gezicht van Beethoven, van triest tot woedend. Zijn fascinatie veranderde in obsessie. Bourdelle vond dat hij steeds meer op Beethoven begon te lijken. Hij maakte foto's, legde ze naast elkaar en vergeleek zijn voorhoofd, het haar en zelfs zijn postuur. Hij en Beethoven waren twee worstelaars, zo onafscheidelijk dat ze elkaars handen konden vastpakken. In vele opzichten lijkt de serie met gezichten van Beethoven op een thema met variaties in de muziek. Deze beeldhouwer kon zich ook volledig in de muziek van Beethoven verplaatsen. Hij schreef: "Elke kreet van deze tove man die naar God luisterde, trof rechtstreeks mijn ziel. Het zweet druppelde van Beethovens voorhoofd op mijn gekwetste hart." Zijn laatste Beethoven maakte de 68-jarige Bourdelle in 1929, vlak voor zijn overlijden. Hij noemde dit beeld pathetiek. Geïnspireerd door Beethovens sonaten, maar ook door hun gezamenlijke levenservaringen. Hij schreef dat hij Beethovens werk op zijn manier voortgezet had. Vele kunstenaars vinden hun inspiratie in de muziek, maar zelden worden ze zo door de componist gegrepen dat ze hun werk ook erop gaan afstemmen. Volgende keer, als ik naar Beethoven luister, ga ik zeker aan de vele Beethovens van Antoine Bourdelle denken.

Beethovens pianosonate nummer 8 in C klein, opus 13, de pathetiek. En daaruit hoorde u het Adagio Cantabile. De pianist was Maurizio Pollini. In de uitgebreide programma's van de Nederlandse zomerconcerten is er weinig ruimte voor nieuwe muziek. Maar op zondagmiddag 2 augustus is er in het Muziekgebouw Amsterdam wel een concert met mazurka's van Thomas Ades en muziek van Joshua Uzorgwe. Deze Nigeriaanse componist, dichter en etnomuzikoloog overleed op jonge leeftijd in 2005. Hij was ook zelf een pianist en gaf veel concerten tijdens de Biafra-burgeroorlog en was fervent strijder voor de Igbo-cultuur. We luisteren nu naar Talking Drums, deel 1. U kom met William Nyaho op piano. Het concert in Amsterdam wordt gegeven door de Britse pianist Amiri Harewood.

0: Dat was deel 1 uit Talking Drums van de Nigeriaanse componist Joshua Uzorgwe. In Zaandam, daar staat een unieke concertlocatie en een repetitieruimte in een historisch kerkgebouw. Dat is de Schuurkerk. En muzici zijn lovend over dit gebouw. Het is een thuisbasis waar veel jongere muzici zich kunnen voorbereiden op de grote podia. En deze zomer dan is er weer een muziekhaven, want dat is de titel, een zomerconcert georganiseerd. En de organisator, de programmeur, is Nicolaas van Pauken. Goedemiddag, Nicolaas.
1: Goedemiddag.
0: Hi, waar ga je vanuit als je zo'n festival in deze kerk programmeert, te beginnen op 9 augustus?
1: Allereerst was ik heel vereerd dat mijn vrienden Maria Mielstein en Mathieu van Bellen mij vroegen om dit te doen. Ik ken hen allebei al vele jaren. Het gaat al bijna 10 jaar terug, als het niet meer is. Op het Skaldis Festival van Mathieu, waar ik getuige was van hun toen opbloeiende liefde. En ze zijn voor mij altijd hele dierbare vrienden gebleven. En collega's ook, met wie ik met regelmaat samenspeel. En toen zij mij vroeg om dit te doen, dacht ik, wat is er leuker dan met die vrienden op die plek muziek maken. Mijn muzikale familie, mijn letterlijke familie, maar ook mijn muzikale vrienden die ik tot familie kan rekenen. Omdat we op dezelfde manier over muziek denken en elkaar weten te inspireren. En ik bewonder het spel van Maria en Mathieu enorm. En dus zo ben ik gewoon gaan denken van wat zijn de stukken die ik graag wil spelen.
0: Zeker,
1: met
0: ja.
1: deze mensen. En kwam ik op een aantal dingen terecht. Ook bijvoorbeeld heel erg uit om met Omri, een van mijn beste vrienden.
0: En dan heb je het over Omri Epstein?
1: Omri Epstein, ja. Dat is dan weer de pianist van het trio van Mathieu. Dus allemaal één grote familie. En met hem ga ik wat Rachmaninoff op 4 handen spelen. En dan met mijn zus ga ik een aantal dingen doen.
0: Ja, dat is Ella. Laat ik even inbreken in dit antwoord. Want dan snappen de luisteraars ook een beetje dat het over vrienden en over jouw zus Ella van Pauken gaat.
1: Ja.
0: Dan heb je dus je crew, laat ik maar zeggen, bij elkaar. Ga je dan nog wat verschillend programmeren van wat je anders met hen speelt?
1: Nee, de wensen liggen vrij dicht bij elkaar van wat we willen doen. En ik kreeg ook alle vrijheid om gewoon te doen waarvan ik dacht dat ik dit wil brengen. Bijvoorbeeld ook Messia, Quatuor pour le fin du temps, is zo'n stuk wat ik met Maria heb gespeeld een aantal jaar geleden op het Skaldis Festival. En het is een stuk wat ik echt geweldig vind, maar niet zo vaak speel. Het is niet zo simpel om even in elkaar te zetten met een aantal collega's. Hele specifieke taal, die muziek van Messia. En het is altijd voor mij een evenement als ik dat speel.
0: Dus ja, ja.
1: Dat is, en het is ook een bijzonder aangrijpend werk met de hele historie die er omheen hangt natuurlijk. Maar de noten zelf en wat de muziek daar ter plekke weet op te roepen, mits we dat goed uitvoeren, Is echt magisch. Dat is iets.
0: Nicolaas, wat maakt dit gebouw, deze muziekhaven in die Schuurkerk, zo uniek voor jullie? Dat het zo'n mooi. Is dat de akoestiek? Is dat de sfeer? Wat is het?
1: Het zijn een aantal dingen. Ik zou zeggen dat het feit dat het door Mathieu en Maria aangeschaft is om echt een plek voor muzici te creëren. Dus dat vanuit muziek wordt gedacht hoe de plek de muziek kan dienen en de muzikanten. Dus er wordt gewoon geen enkele compromis gemaakt op de kwaliteit van de instrumenten. Er staan daar 2 prachtige Steinway D-vleugels. Voor mij heel belangrijk om een mooi instrument te spelen. En ja, dan, het ligt daar gewoon heel dicht bij Amsterdam, daar in Zaandam. Je bent er zo. Het is echt super rustig. Je hebt een oase van rust en stilte om je heen. En ja, je kunt daar gewoon heel goed werken tot in de late uren van de nacht. Ik heb daar, ik maak er veel gebruik van als ik me aan het voorbereiden ben voor mijn recitals in het concertgebouw bijvoorbeeld. Dan ga ik daar in de nachtelijke uren mijn programma doornemen. En dan kan ik echt een soort staat van concentratie bereiken die alleen maar kan op zo'n plek waar het stil is, waar je een mooi instrument hebt, waar je weet dat je niemand tot last bent als je om 3 uur 's nachts nog steeds aan het spelen bent. En ja, het is echt een centrum waar muzici gewoon de rust kunnen vinden om de diepte in te gaan van de muziek in plaats van dat vaak gejaagde concert bestaan.
0: Ja, 9 augustus begin je en dan is het openingsconcert. Er zijn een aantal concerten gepland. Waar kunnen luisteraars meer informatie krijgen over jouw concerten?
1: Ja, op de website van de Muziekhaven. Dat is denk ik muziekhaven.nl. Maar dat zeg ik nu met een beetje op geluk, als het ware. Ja.
0: Nou, daar komen ze wel achter. Hè? Een beetje googlen, dat moet lukken. Toch?
1: Ja, Muziekhaven Zaandam. Ja. En daar staat alle informatie in de programma-details en kaarten te koop.
0: Ik wens je heel veel succes met het festival. Het duurt nog even een dikke 5 weken, denk ik, hè? Zo totdat jullie beginnen. Maar misschien heb je die tijd wel nodig voor de programmering. Ik eindig met een stuk van een van jouw albums, van Robert Schumann. De Arabesque Opus 18, gespeeld door jouw ouders. Nogmaals succes en veel plezier met jouw collega's en vrienden in deze Muziekhaven zomerconcerten in Zaandam. Dank je wel, Nicolaas.
1: Dank je wel, kijk er nog naar uit.

En zo klonk de arabesque opus 18 van Robert Schumann, gespeeld door Nicolaas van Pauke. En hij is dus de programmeur van het Muziekhaven, de zomerserie in de Muziekhaven in Zaandam. Blokfluitisten en liefhebbers uit de hele wereld ontmoeten elkaar in Amsterdam tijdens de Open Recorder Days. Volgend weekend, van vrijdag 10 tot en met zondag 12 juli, zijn die op twee prachtige locaties aan de Keizersgracht, Felix Meritis en de Rode Hoed. Er zijn concerten, een concours, er zijn masterclasses en er zijn workshops. Er is zelfs een dirigentensymposium. En veel meer vind je op de site openrecorderdays.com. Vrijdag de 10e in Felix Meritis speelt de Royal Wind Ensemble onder de titel Lamentation and Celebration. Magistrale versierkunst en melodische innovatie uit de 16e eeuw.

De Royal Wind Music speelde Saltarello detto Trivella onder leiding van Paul Leenhouts. En die is allemaal te zien dus vrijdag 10 juli in Felix Meritis in Amsterdam tijdens die Open Recorders Day. Festivaltijd is aangebroken, zoals u weet, het is juli, ook in Amersfoort. En daar heet vanaf morgen, dus de 2e juli, tot en met zondag het Dias Latinos Festival wordt daar gehouden. De combinatie van live bands, dansoptredens en DJ's sets zorgt ervoor dat er altijd iets gebeurt. Of je nu komt om te dansen, te kijken of gewoon te genieten van de sfeer. Op de openingsavond wordt er in Fluor in Amersfoort afgetrapt met Noche de Dios Latinos. En deze openingsavond staat volledig in het teken van de rijke muzikale traditie van Cuba. De muziek van de Buena Vista Social Club. We lichten er nog een concert uit. Zaterdag 4 juli speelt in de Observant Evelyn Dupuis. En Evelyn is een Cubaanse zangeres die in Nederland woont. Ze laat twee werelden samenkomen. Ze combineert de warme, ritmische rijkdom van de Cubaanse muziek met de verfijning en subtiliteit van de Europese muziektraditie. Haar repertoire kenmerkt zich door een balans tussen dansbare Latin-invloeden en emotionele, meeslepende melodieën. Alle informatie over het festival vind je op diaslatinos.nl. Dit is Ploegaan.

Dit was Ratatouille. De volledige speellijst kunt u nalezen op concertzender.nl. Samenstelling Luc Nijs. Graag tot een volgende keer.

luistert naar World of Jazz Live. Het programma waar je op de eerste rij kan meegenieten van jazz en worlds van de mooiste podia in Nederland. Vandaag het eerste concert in een serie die we opnamen op een dak in Amsterdam-Noord. On the Roof is al meer dan 10 jaar een plek voor magische muzikale momenten in de hoofdstad. Of zoals de organisatie zelf het poëtisch omschrijft: als de zon ondergaat achter het Centraal Station, strelen warme klanken je oren. Afkomstig van een dak in Amsterdam-Noord. De spectaculaire setting en intieme sfeer van onze zomerlocatie vormen de perfecte omstandigheden voor artiesten om magische momenten te creëren in een dynamische interactie met het publiek. Doe maar. Vandaag de eerste in de reeks. On the Roof 2024. Joran Vroom, Group of Friends. Met Joran Vroom op drums. Itay Weisman, Electric Wind Instrument. Jari Vroom, percussie. Timothy Benchet op de toetsen. Fantison Arabi O'Brien Mandinka, percussie. En Nathaniel Klumperbeek op bas. Je hoort twee composities van Joran Vroom. Eerst gezang 3, gevolgd door Lingering.

Je hoorde achtereenvolgens Gezang 3 en Lingering van Joran Vroom, Group of Friends. De eerste in een reeks concerten die wij opnamen op het dak van Hoogtij in Amsterdam-Noord. Spraakmakende muziek met een sprakeloosmakend uitzicht over de stad. Vroom, geboren in 1991 in Amsterdam, maakte sinds hij in 2015 optrad met organist Corey Henry naam als drummer in diverse scenes. De video van dit optreden met Henry is inmiddels een kleine 2 miljoen keer bekeken. We vervolgen het concert dat Joran afgelopen zomer gaf met twee stukken van de pen van Joran zelf. Hatsaparala en Gezang 2.

Je hoorde Hajza Parala, geschreven door Joran Vroon, gevolgd door Gezang 2, dat ook van Joran Spen is. En de laatste track was een compositie van Yusun Dur, Mame Bamba. We hebben nog twee lange tracks voor het laatst bewaard. Een klassieker van Sting en een eigen compositie van Joran. Hier zijn Joran Vroon drums, Itay Weisman electric wind instrument, Jari Vroon percussie, Timothy Benchet piano, Fantison Arabi O'Brien Mandinka percussie, Nathaniel Klumperbeek bas. Met eerst Every Little Thing She Does Is Magic en tot slot Sauerkraut.

Welkom luisteraar in de vorige eeuw op de concertzender. Winnaretta Singer was nummer 20 van 24 kinderen van Isaac Singer. En zij was mede-erfgenaam van het enorme fortuin van de oprichter van de Singer naaimachinefabriek. Na haar huwelijk, eind 19e eeuw, met prins Edmond de Polignac, richtte Winnaretta in Parijs de invloedrijke Salon de Polignac op. Als mecenas van de muziek gaf zij opdracht tot meer dan 20 composities en ze organiseerde maandelijks concerten in haar Parijse salon. Een van haar protégés was de jonge Maurice Ravel, die dankbaar gebruik maakte van de springplank die Winnaretta hem bood. Tussen 1903 en 1905 componeerde Ravel zijn sonatine voor piano, een van de vele werken die in de Salon de Polignac werden uitgevoerd. De sonatine bestaat uit 3 delen: modéré, mouvement de minuet en animé. We gaan horen deze sonatine en die wordt uitgevoerd door Angela Hewitt.

De sonatine voor piano van Maurice Ravel werd gespeeld door Angela Hewitt. Winnaretta Singer ontving niet alleen de Parijse muziekscène in haar salon, maar gaf ook opdracht tot meer dan 20 composities, waaronder de Tweede Symfonie van Kurt Weill en het Concert voor Orgel, Strijkers en Pauken van Francis Poulenc. Ook Renard van Igor Stravinsky werd geschreven in opdracht van prinses Edmond de Polignac, zoals Winnaretta Singer na haar huwelijk heette. Volgens Winnaretta was de tijd van de grote orkesten en opera's voorbij en zou een terugkeer naar kleinschaliger bezettingen verfrissend zijn. Voor Stravinsky was de opdracht een geschenk uit de hemel. In 1915 was hij namelijk afgesneden van de inkomsten van zijn Russische landgoed, dat in het tegenwoordige Oekraïne zou liggen, en hij ontving ook nog nauwelijks royalties van de Ballet Russe of van zijn uitgevers. Zijn compositie is een soort kamerkantate en vertelt het verhaal van Reinhard de Vos, die de haan tweemaal te slim af is. Beide keren wordt de haan echt op het nippertje gered door de kat en de ram. Uiteindelijk werd het werk nooit opgevoerd in de salon van de prinses. Nee, de première vond plaats op 18 mei 1922 in de Opéra Garnier in Parijs. En dit schreef Stravinsky in de partituur. Renard moet worden gespeeld door clowns, dansers en acrobaten, bij voorkeur op een toneel van schragen met het orkest erachter. Als het in een theater wordt opgevoerd, moet het voor het gordijn. De spelers blijven de hele tijd op het toneel en ze komen gezamenlijk op onder begeleiding van een korte mars en verlaten het toneel op dezelfde wijze. Alle rollen zijn stom, de zangers bevinden zich in het orkest. Einde citaat. We horen de tenoren Ian Cayley en Vsevolod Grivnov, de bassen Laurent Naouri en Maxime Mikhailov, samen met het koor en orkest van de Opéra Nationale de Paris, onder leiding van dirigent James Condon.

Не оскоромься, лисенька!

Renard van Igor Stravinsky werd uitgevoerd door het koor en orkest van de Opéra Nationale de Paris, gedirigeerd door James Conlon, en u hoorde als solisten Ian Cayley, Vsevolod Grivnov, Laurent Naouri en Maxime Mikhailov. Ook de Franse componiste Germaine Taillefer was een zeer geziene gast in het salon van de prinses van Polignac. Haar vioolsonate uit 1921 werd gecomponeerd voor haar vriend, de violist Jacques Thibault, en het werk werd ook uitgevoerd tijdens de salonconcerten. De sonate bestaat uit 4 delen: modéré, scherzo, assez lent en final très vite. U hoort Massimo Marin op viool en Christina Ariagno aan de piano.

De eerste vioolsonate van Germaine Taillefer werd gespeeld door Massimo Marin en Cristina Arianjo. Armande de Polignac was de nicht van prins Edmond de Polignac. En zij trad regelmatig op tijdens de maandelijkse concerten in het salon van de prinses de Polignac Winnaretta Singer. Armande was zowel uitvoerder als componiste. Haar werk raakte na de Tweede Wereldoorlog grotendeels in vergetelheid, maar een recente cd met haar pianomuziek heeft de belangstelling voor haar oeuvre opnieuw aangewakkerd. Tot besluit van deze aflevering van De Vorige Eeuw hoort u Cloche. En dat is een werk uit 1919 voor piano vierhandig, waarin het gebeier van kerkklokken op bijna naturalistische wijze wordt verklankt. De pianisten zijn Bruno Beltoise en Joa Costa Ferreira. Dit uur werd samengesteld door Guy Thijs.

Prochorow van de Grieks-Australische componist Paul Nicolaou was dat. Dit was Bij de Tijd met nieuwe muziek van Australische componisten. Deze aflevering werd samengesteld door Joet Elich.

Dit is Door de Mazen van het Net, een programma op de concertzender van Tom Maas. Vandaag met Kea Kater en Leila McKellar. De ene uit de Verenigde Staten en de andere uit Canada. Wat deze twee zangeressen met elkaar gemeen hebben, is hun Caribische achtergrond. En oh ja, ze spelen allebei banjo. Dat is een duidelijke verwijzing naar de Amerikaanse rootsmuziek die zij met de paplepel kregen ingegoten. Straks meer over Kea, want we beginnen met Leila McKellar. Geboren in New Orleans uit Haïtiaanse ouders. In Nederland geniet zij wat meer bekendheid dan Kater, dankzij albums als Capitalist Blues en Breaking the Thermometer. Minder bekend is haar debuutalbum uit 2013, dat pas later ook in Nederland werd uitgebracht. Nou, het komend half uur kunt u luisteren naar een aantal stukken van die cd, Very Colored Songs genaamd, die ze opdroeg aan de zwarte Amerikaanse dichter Langston Hughes. McKellar begeleidt zichzelf op banjo of cello. En verder hoort u af en toe Tom Pryor, pedal steels, Joseph Desjarnet, contrabas, Luke Winslow King, gitaar en Rhiannon Giddens, percussie en zang.

Leila McCullough was dat met haar debuutalbum Very Colored Songs uit 2013. U luistert naar de Concertzender en het programma Door de Mazen van het Net. We gaan verder met Kea Cater. Zij kwam in Montreal ter wereld, de plek waar haar vader terechtkwam als vluchteling na de Amerikaanse inval op het eiland Grenada. Het verhaal van haar vader over die tijd en hun familiegeschiedenis speelt een belangrijke rol op Kea's album Grenades uit 2018. En daarvan kunt u het komend half uur een aantal nummers horen. Cater begeleidt zichzelf op banjo en gitaar. En verder hoort u Christine Bougie, gitaar en lapsteel, Andrew Ryan, contrabas, Brad Kilpatrick, drums, Erin Costello, orgel. En u hoort ook de stemmen van Lydia Perso, Mac Contini en ook van Jill Harris.